0: Crazy Meeting à Radio Brugenet.
1: A hetten en pras etre bubri a melhant on ti mod dek a triudion an ze chome Louis Jaffré ar chet an joa mo i rencontre. Vos etch kant vlewe a er salon vez etch jolet ur foto ur foto dja do ar koublad son ur yon tangi a poch gore. Be horsen a film en tud ur vro a go koje brondek. Pujus we i chila ou kojal a choje de mes anei et sebel an abaden trez alia ou kriz mitim. Ayant l'eau de mort, au coucher d'accord Brésil, accord Bout, à des que de vos traoutes du Nord, me l'arna. Nous y entrerons, peu de chevet chez la Madame Abaden, très allié au Chrismitiment du Nord, Trian FM, puis Trian DAB+, puis demanderai Internet. Et chez la Wior, Radio Bout du Nord sort, on Abaden Zabat de Jean-Luc Boulin.
2: Il y a un même, tu es en Brésil, Z de
3: février, au Claude Nouvelle. Belar ze sor banu na zo hor man bra un no sha ze go blomen na ni babri pa krai ze blasa na ze an fast me mago vitrinaire on ze ba mari juga on ze vol buha o svanya ba ar banu ri ba hon erter zur a ma ze la ri bar zun harve nouvelle o so par miri ye ze guye perre ma za ke no tri breur la het ba brasel a al se ze ne buye On drabine ka za kwa za ta da kwa me bulo me zala ta mama mama me pa ma tu mon ho bina ho ma sin igle on drabine a zin mon na na ni ku ha on he hine we hoberi seri milita e batin pe pa como se brazil a hine we chu ta tin pe re do chu nouvel be dai na jamais la re un lo la re un we par me se tu yin min o te be nouvel be to chu yi pe no ho we to na pe na ta trabe Agen na yon kam hine we pe blese, ba I djan, ba so tasha de ze we a yon kreusen na. Pe dun pe pandor do yon gom ne pas et ha an tasha se me winti pe bardise. Ba vitre le François, we blese. A we deit un hospital de Paris, me o nikla we ba I djan, a pe de la me nikla de marwet. A ba, me mehne zin na nik ze pe Paris an za ze pe Chorez, ma ma. On en de ka vi vei bar veiret, we pe gale, ya. Hij deed een kavet bij Paris. Alles en zijn lari op lari te zakken hadden met mango hebben moeten Paris. Toen nog een paar dagen, dat was een koor. Want we lopen maar te Paris, dat we in de koor gaan liggen naar Trabe. Toen nog een paar dagen. Na maar zo is dat kan te bij een trein.
4: Zo mag ze weer niet meer zeggen, maar een lari dat we na mij het pijl wintje de galak naar...
3: Alles wintje wijt, Paris. Au pintair pa Paris. Puello no se namza se pa varve u pa hospital ya u diga se da vro. Me hine vo shon pa Paris. Al se no se no dam. O kol tri.
4: Ya we o un tia da blomo sorta.
3: Na mia na tri. A tair me hawe. A no sa ke no vo shon. Me hine vo pe me hine vo chwe pe lo brest alo. Ta sa da so so che dangerous. Na. Ana vo ton montre front.
4: Ya. Ja, ze zo pot traudi voor u zo sorda. Louis, ni boko je talokera drau, me mo an koe goul ingenieur, na me zan koe goul ingenieur, pote je kood, na je na l'ertro, pa kood, me l'ertro.
3: L'ertro, dan me... Me wuja hoe goe halse, me wuja ontje doe. Penos, me wuja me min huin warner zout, faze la ket bau supiere, na faze la ket melet. A faze la ket, ja, l'air doet, zout, wa faze la ket... En de raas het bach naar zijn, hebben ze goeleid om door zo'n prop. Hebben haar weer nodig, ze hebben niet te zee bang naar zijn. Hebben ze terug het als ze. Mijn maat was hier niet.
4: Doos we?
3: Ah ja, doos hebben ze, maar hebben ze.
4: Maar ze hebben ze lekker zonken bach, Louis.
3: Papa, ze hebben ze lekker trappen bach.
4: Dat is
3: ons? Nee, mijn zoon. Mijn zoon had een leeg troos, hebben ze gereed, de zuldenoos.
4: Dat zuldenoos?
3: Ja. Hebben ze lekker wel het, bij de naam hebben ze een taal aan wel het. Hij zei, tjom zo, dat hij niet heeft droeg, hij zei, goh, maar dat hij nog een torsion prop. Hij zei, nou, dat hij terug had, dat hij niet had. Hij zei, bij hij niet had.
4: Ja, hij zei, lekker bij vol, puis bij plaat. Bij
3: plaat, op plaat, zei, je n'ont een débat. Hij zei, droeg, hij zei, peu près, c'est froid, die stelde camembert. Mijn ma, hij zei, niet had, maar mijn ma, me zei, je l'ai jamais hubber.
4: Na. Mais même que moi même quand j'ai la ligne ou l'air trop sain, mais pas bon une histoire, mais je te doute pas modèle.
3: Non, non, non, mais maman, je ne sais pas que quand j'ai la ligne, je ne sais pas que je le gobeur, mais je ne sais pas que je le gobeur. Mais je ne sais pas que je le gobeur, mais on peut voir ma saudure bléa.
4: Ah, Pibli pwe pwa pwa kwa na zat.
3: Le yun kaset. Ya hum li pa ima vu gale ina ma uer uer zaibe.
4: Ya me bocha tut wat e mon de wan euse kaset. Ya
3: arle an zo ho e me hoir de jep de lechlei. Da ur gantiesan ma indan yu mwis granit. Iwe hi mer Nicolas, mer mi yon job Nicolas o val lechlei. Me iwe di met de granit ya man rdaw. Awa wait at the real and dash and my mother, thou a way my way, dying on as a missus on my dog, and dog leap a neck. I got lessons on my way water, Lomaria, the demon hand at night. I'm a way dog lay, I know. May my way a cramp where her inch of me. I wait, I don't care, the Tiscan cramp where. Ah, yeah, my inch of me cramp where, but I know Punari Bargera Lomarians, my way away by my lay, no way dog leap.
4: A vezë ka së të esën e vitë guarnë zaut, pitë ma guarnë vigarë, pëtë e
3: ue? Dëmë balu marja vire tru, dhe dë gazër zaut të vej, dhe do shlach, ma vezë që më hajtë e rajnë, më re, bëtë bëtë bëgali vijanëm, me friolës u e gaunë dë rangë në ajnë, si lina, u e gaunë të, më hatë në janvje 30, bu bjanë 29, më shë shonsh. A da u bëtë u e në zohar që më handjerë ne, u e di me të i vese të anë u e marë, ma organizer ma nda da inzo weta ton a we di met hon zeb a gerje ta onjo ho por hubad marie di jau a win maru di a lehne zon ho por da boot rank a lehne me frioles a ba ze la bo de tu nam do lang nivela grzau ta guer lang pazro le hat un tra
4: a ne ze ze tu mikani jau e gobnite
3: lui tu chndorna ba me ze chem sa du de ba Ma handier në zë uohë ndajnë, në uohë që trabë dhe në ndajnë këbi dhe në tërë.
4: U lërë, gëzhe e panër jau, pe sortat panër jau vëzë e kazën në mënën në Luis?
3: Rikë, këtë vëjë në një spesë, këtë alësë në apë përri pësë trabë e kërë në sërë plërë,
4: në
3: drabë në sësë vëjë. Ma vëzë në hira, sa vëzë lëkë gjënë e mënë në halë më më bëhë. Aze la kuseret në probarne e mund të bloj. Një në hajtë erë më rave vëze klak mund në të vazinë dhe që bëde më handi erë në vajve bërë për të lorë. E vëze ku të në.
4: Votrë dë pëjinë hesë dë fërja u lakë e u bëni dizan zë shupëna?
3: Jo, në. Në më sadë zë u në të rëvë bëde
4: në vërë. Tu dë botrë dë më grejda?
3: Me zhishë në valë.
4: Në,
3: në, në. Me jemi Da glaubir na da da laino agen tavar ni ni ne ze to terkeiro
4: ah ja
3: ze arrestet
4: o a pe ze hes er sorti ja we hes ja
3: we glaub me guas ko jalo wo di grand père und dein costume ma a canurwe a manuel che ton da bagger galut ba non zante zeilen hor handier ze ma hendo wa web a uno da jeto e da bai tu den tavagne a nen ton terge che tan we Perché il petto tavano, papà, all'anno ermano, una belle vue, all'anno Santa Sela, all'erno sono venuto sul glas, vuoi dire, all'erno il ponte già a terra, all'erno il chirigeno a padè, a questo ghiaccio io a pain, a borlì a nena salare, da me su me un dober harso in e bandava, avevo un numero di uanga e no, a come se la ton jafricu, jafricu, mando il arrivo, bolognio, ne da per fuente, te, a fetta.
4: Faccio quello di vedere.
3: Ma io ho la raffricuto. Bravo, dentro un altro soggetto.
4: Ja, appena vese il gendarme la trovo.
3: Non pensi tu?
4: No,
3: no, no. Ma perché ho la raffricuto? Ma vese quando c'è il risul? Ah, bene, risul a l'errire, l'ancien in ritorno.
4: Da
3: sole? Ma, bebrianzo, fai pete. E non aveva certo giù che bebbia di questo, io non avevo carta, mi sa, da me un tamme giù, ma i vam, pietata, mi sa, quando ero ormai in usura, avevo quei rimessi da noi. E non aveva passato fuori in questo, avevo quei presi da noi. E da noi mulli nel monte di Ghana, da in Cestaniti, Zalari, alle nuove inviti.
4: Come non si sa?
3: Già, già, già, mi alzo entrato. Mi bani, insomma, mi incavo, cioè, në kuatë o parbliku e vita njëve, alor dhe më rëzën në vali jeve, a ba lëngjer të lejve, a zë do bëbri me ma gjyshtë të qërë. Ari u në bëdallu mahlë, zave kanë zë bandavar, a huaj nënë zë në zë namë zë zë vëzë u ndra, flashtë në vlëtarë, të rëvëse gërënë, më që qënë shorë, Nog, die vorm je ons op zo traf, laat u blauw doen. Ah, in een ree, le marla, een tapet, dat door, ben in een dalweer, een draai toe die zin. Ah, nog een pekan, daar heb ik wel dat je met, want je niet zo met de zelet naar. Maar reja, frisse, we bakker, we doen dat de le marla, een ree, je hoor, als het talweer naar het water in die mullet. Zit je met kan?
2: Kan, dan hadden we ze kan bijna.
3: Ja, ja, ja, maar. Et ce bébé couhaun yen hé la rime quoi?
2: Bah, les relours d'Aussorson. Il va, il y a. Trois ans, je me travaille, va,
3: dans ce moment-là. Mais ne suis-tu de la gendarme?
2: Non. Ne suis-tu de la gendarme, non, n'est-ce pas? Non, non, non. Louis, ni bus kojet tanamunen, kojet ve aker sort en lehash. Lehash, peuze ribot, veze kawa dans les ribotes. Les ribotes. Gwai veze l'air tringue?
3: Yana, madame, ya.
2: Mais il y a votre chelé, il y a votre l'air doux, soit.
3: L'air tranquille, l'air, vous êtes là que te drank, vous êtes là que goule bas.
2: Il
3: y a là que vous bannez l'air, il y a plus bannez l'air tranquille, pas coupé dans l'air, ben on est drank.
2: Mais.
3: Il y a un mal, je dis, ben, vous avez dû le dernier négocier, j'ai vu l'air, il y a des ébains crampoués.
2: Ah,
3: il y a, mais l'air, il y a des soupes, l'air, il y a des grosses.
2: Soupes, l'air, il y a des
3: grosses. Dans mon âme, je vais crampoués, là que barres de galan, non, me ramène quoi.
2: Oh, zo maat?
3: Oh la la, en nou ook greu, hoor.
2: Aha. Ag, wie, ja, o leri bodne zijn...
3: Ja, maar la kan nou bar gastolen, alor. Tja, u brein aan bar magazijn, ja, me pe brein aan bar magazijn, pe da bar gastolen, pe goma sa tjomad, ja, tu pe kaulat. Shuma daor ar leh, me hin ar atchat.
2: U pas ka hoach leri boda fond, ja?
3: Ja, ba, talweer. Tja, ik wigan ni go... On gaël du va, on se bosse à l'eau, on matérie la trouve. Alors, madame de Glahamonan, il y a un an de Pemzek Day, à l'air bonheur, mourra voir, poire, pain, ma bue et la

0: Het is aan de leren wordt. Maar we daar leren die bonten. Het is aan de leren.
1: Oh, Larry Bonne zei, wie die ben je gestein. Maar toch, je stein, boet de Chomsko.
0: Ja, wie boet hij niet, ze boet hij wel door.
1: Ja, ja.
0: Je lekker in een tand hem halen, en puis voilà.
1: En toen is mijn handen de gestein, is er nu, het is ook nou een soort gestein, hè?
0: Nee.
1: Je stein leeg, is er?
0: Je stein leeg.
1: Je stein leeg.
0: Ja, maar met mijn jongen toen niet bij school, ze zei me lekker te zien, ik kon de noos, bij mijn niveau laat, remonte goesken, als hij rijdt om te lang in de alleviteit. Remonte school?
1: Ben je een drage zachtle?
0: Ja, opa. We hebben nog een vol aan hem.
1: Gaan hier een donel?
0: Nee. Pas als je een marra wil, dan ben je naar elma wetje. Ah, van doei.
1: Ja, maar niet zo, Louis. Hoe bosch hem je aan je stein is op hem?
0: Oh, dat is ja. Bargeer me, hoe niet bargeer loopt, zo gewoon naliet. Maar bargeer we benturen, dat is gewoon gezellig, en je wat je trabe bach. Maar daar we koest vitina en dan moet je hem niet je stein op zes plant. Aan mijn broer zou ik moeten werken, wat we. Opa. Opa.
1: Dat maakt de vigale voera.
0: Ja, maar bij mannen is het een kwetel dat toe de gestein op het
1: ja.
0: Maar boe in een bar voor handen, bij boe met handen. Oude de barista is werp. Hij is hier in Riva dat je naar me zegt, rijdt om te zien. Dus ik hoorde niet boetje met zijn gestein, ga hem te nieuwen aan. Patje met zo'n bedoepen nek. Mais il n'est où il me voit regriffer d'avoir autorisation dans mon teglac.
1: Ah, vous êtes juste un mat?
0: Non, monsieur, de couvrir ce discours, hein?
1: Oui.
0: Ben, alors, on ne se tuer sur un débris devant.
1: Je l'ai ribote pas peut-être.
0: Ah, non, monsieur, l'ai ribote, t'as monsieur voir.
1: Mais l'ai ribote, elle m'a court, tiens, l'ai ribote, elle m'a court, c'est pas chama toi.
0: Oh là là, ja.
1: Nous sommes dix fois, nous sommes fait de l'air.
0: Non, nous même trouvons. Maar mijn trouw, maar dan beginnen ze een draaise maat of zo.
1: Ja.
0: Maar we hebben zeker een paar ambrazien op het plein of zo, maar niet kon marchen. Maar nu al die lakker hier dan prijs, hoe jammer ze per jaar miljoen?
1: Gaan ze miljoen?
0: En dat zijn bij jammer met 5 francs.
1: Ja,
0: maar... En we rijden we klaar met de glas, die doen komen ze gaan bij mijn nummer, maar pas te jij.
1: Ah,
0: nou,
1: tu koes we
0: Ja.
1: Maar heel erg de soort. Gewoon zeggen, dan trouwens ze door morgen naar ze duren.
0: Dat is een naam. Oh la la. Ja, we mogen laatste trouwens als een naam leihaas. Oh la la. Dat is
1: een mooie groske vanavond.
0: Ah, dat is een. Daar kleren wat je te mag duren.
1: On draait met een goede hoor dat je nog. Dus dan heb je wie jullie het ripotat, je de riboron neemt prix, Louis.
0: Oh, dat is een. Hij is niet bonny. Dan is ja, een beetje nu aan die naam. Alleen is een mensen bij Galoot, is een man, een handier wordt het die. Kan niet bebrieven de duur met broer François, hij neemt de school bebrieven. Als persoon ben niet toen is dan moet er Galoot dat bebrieven pelen. Als mijn moeder bloeit aan hem, maar bebrieven hoe je hem zat. Ah, de lunde noos, dat er mag de noos. Er mag hier de noos, we zijn repoeder jou, je zit er geen. Dat je niet de noos, je moet gaan. Maar nu niet trouwen, maar mijn zus, je moet een noon aan de naam. We paar winnen we, een paar vogels.
1: Ja.
0: Een noon is dat, dan moet je veren. Nu moet je maar overzijden, we maken we de heul aan. Alors, dan hier is een nanniku gaan we niet op het tam. Maar hier is een beetje mijn barazier.
1: Ah.
0: Zij beetje aan mijn naam, zij beetje timo, timo te barazier. Après, mijn mam er voor en ze voor bij brie. Nous avons des maradis, on a un à ma membre, elle m'a fait taire, nous sommes sables, nous avons un peu de main. Elle a une grosse nose. Après, vous êtes des bénis, vous êtes quoi, nous avons tout, ma handière, vous êtes des chichines, nous avons un peu de main. Elle a une sardine, un achiman, pêchomet. Adam, il y en a. De vitine, elle a reçu le café, elle a fait le crampoué à bas, au taire, pas de crampoué. Elle a fait le crampoué à bas, elle a fait le crampoué à bas, elle a fait le crampoué Fait que c'est que la liquide. Bam de Helsin à mon nom, il y a Kabilan.
1: De quoi du nom?
0: Ja.
2: Poutre d'Envro et donc dans Sauvro, fleuve ou la cas de dans Salmo de Fanche, je suis une zone au plein.